Skunk Hollow Boogie van Slim Roots. Einde stunde, Rocking 50s. Heute die erste Folge van onze Sun Recording Special. In de drie Rocking 50s zenden we een vastje weer de legendaire Sun Recording Studio van Sam Phillips. Aan de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Dat is platte label waar we 1954 Elvis Presley is aangevangen. We eten Johnny Cash, Carl Perkins. En 1956 kwamen Roy Orbison en Jerry Lee Lewis daartoe. Maar 1950 is de Sam Phillips aangevangen met hauptsächlich blues en country hillbilly. In deze eerste drie jaren, 1950 bis 1953, waren de Sun Recording Studio 90% blues, rhythm and blues, en nur een kleine 10% country hillbilly. Op 1954. Op dat moment dat Elvis Presley in de Sun Recording Studio kwam, ontwikkelt zich rasch Sun Records richting een rockabilly platte label. Heute in deze eerste folge also die eerste drie jaren. We vangen aan met die eerste platte die Sam Phillips in 1950 had veröffentlicht. Op Phillips Label Records. En dat was Lost John Hunter met Cool Down Mama.

0: oude mama.
1: Dat is een absolute aanvangtijd van de producer Sam Phillips. Dat is een Sun Recording Studio waar dat Lost John Hunter met Cool Down Mama, die allereerste platte die Sam Phillips namals in National Funsic had veröffentlicht op zijn Phillips label. Die meeste platte uit een tijd, aanvangtijd, National Funsic, bis 53 had Sam Phillips de Malse niet veröffentlicht op zijn eigen Sun-label. Maar weiter geleased aan andere platenlabel in ganz Amerika. In het bijzonder Chess Records van Leonard Chess in Chicago. Maar ook richting West Coast, wie zum Beispiel Four Star Records. Als National Funsic, als deze aanvangtijd, had Sam Phillips ook een country hillbilly uit de Memphis area veröffentlicht, namelijk Slim Rhodes. Veröffentlicht op Gilt Edge Records. Slim Rhodes en 60 Days in the County Jail.

60 days in the county jail. Das war Slim Rhodes. Recorded in juni 1950. Van de producer Sam Phillips, Memphis, Tennessee. De absolute aanvangtijd van de Sun Recording Studio. August juni 1950. De One Man Band. Joe Hill Lewis met Boogie in the Park. Ook over de Philips label van Sam Phillips. Boogie in the Park refereert richting, ik geloof dat is Handy Park in Memphis, Tennessee. Juni 1950, Memphis, Tennessee, Joe Hill Lewis.

Ze rijdt een Daisy Brad Boogie van Joe Manuel. En zo komen we in Merch Nationaal aan het einde van Sick. Damals een doorbroken recording. Merch Nationaal aan het einde van Sick voor Sam Phillips. Die eerste hit recording uit zijn studio. De Sun Recording Studio, namelijk de Racket 88 van Jackie Branston. Damals aangespeeld met Ike Turner. Ze vochten na deze hit recording op ze vochten rechtelijke strijderijen betreft royalties. Het was maar toch een doorbroek, damals. Merch Nationaal aan het einde, Funzik, Memphis, Tennessee, Jackie Branston en de Racket 88.

0: She carries a pearl handled pistol, knife and a razor too. You don't tell her nothing, she'll always tell you she's dynamite. She's dynamite. She knows what to do and she knows what it's all about. Now you can whip it, whop it, or hang it on the wall. Or throw it out the window, she'll pitch herself a ball. She's dynamite.
1: It's all about, she's dynamite, that's why, B.B. King. Heute bij ons in de Rocking 50s, een Rhythm and Blues special, die eerste 3 jaar van de Sun Recording Studio van Sam Phillips. In deze aanvangtijd, National Funzik, bij 3 jaar Funzik had Sam Phillips zijn platte meestens nog niet zelf veröffentlicht op zijn eigen platte label Sun Records. Alle platten worden vast allemaal weitergeleased. Richting andere plattenlabel. In het bijzondere Chess Records van Leonard Chess in Chicago. Viele songs worden aber ook überhaupt niet veröffentlicht. En zijn jarenlang, bis in die 80er, 90er jaren, versteckt geblieben, verschollen in een schublade in alte files-archieven. Zum Beispiel auch William Boy Stewart mit aus dieser Ära 1951 mit seiner Rattlesnake Mama, fantastische Bluesmusik.

the clock and bopping around. Dat was Billy Love met Juice. Recorded in juni 1951 in de studio van Sam Phillips, Memphis, Tennessee. En veröffentlicht hem als in juni 1951 op Chess Records. In deze Sun Special, heute, deze eerste folge, spelen we natuurlijk ook alle platten en songs af chronologische datarijen. Aus der gleichen Ära, gleiche Zeit, Juli, August 1951, kam zum ersten Mal in den Sun Recording Studio, Memphis, Tennessee, Howlin' Wolf und How Many More Years?

Dat is waar. Howlin' Wolf met How Many More Years. In deze tijd nationaal het einde Filmsick, waar de studio van Sam Phillips in Memphis 95% blues. Er had zeker interesse in country hillbilly, maar er had nog immer nog niet de richtige country hillbilly gevonden daar ook de blues kon te spelen. In 1951 kwam er toch af een country artiest der zeer extreem nee dran was aan de blues. Een mondharmonica player, harmonica Frank Floyd hebben we het hier. 1951 in de studio van Sam Phillips met Step It Up and Go.

Kate Cullen, Let's Boogie Some Wild. Dat was Dr. Rush met de Dr. Rush Boogie. En we rocken boppen stompen strolijke middelig weiter. Met Billy Love en Drop Top.

Roscoe Gordon and the team of Del Boogie. The next track is The Great Medical Managerist. Een medicine-artiest uit de 19e eeuw eigenlijk. Redeert ze over harmonica Frank Floyd. Hij speelt het nog echt muziek uit de 19e eeuw. Hij had damals in die 40 jaren nog in medical tent shows gespeeld. En de muziekart die damals eigenlijk in die 50 jaren langst uitgestorven waren. Harmonica Frank Floyd alweer hier. Memphis, Tennessee, 1952. Met Rockin' Chair Diddy.